Mahonin ba ji si huina kis nu chuan ka steg nu ke ta noi de bone ha tu engine ka sto gut ne che na nu na tu win no hon lam ja ma de mo ji shui dam na ne che nu ta ne jen ka tu de ta chuan nu kap ka tu de ta hui dam ne nu hin ga de ni ja defile artiste artistique ou tu ma chwes se gune ga de ta ne che na nu me me e chi chi bana de men de mehman Mehemon Jehuta, Chitabutne met the pagan, Nihuas the pagan, Macbus, Magnia, the Widan, Winnija Henigan, Nimia, eh, Widan, Manages, not ceremony d'ouverture. Natum, like we, Wina Hagwin, swim and send the Quinja to be genoli, the Sogachitabdan, Smena, Manuidano, Mian, the pagan, Mac, Jake Chihokme, Jade Nanuta, Canagam Hut, Chitat, Shine blacksmith met wat nieuws benoemde en die me heel goed mestuurt. Maar helemaal, dat is ook iets dat die me helemaal niet mestuurt. Dat is geen nagematen. Ik heb niet nog de module gehad. Ik heb de man Brian André dat is getekend. Maar wie daar met mij misschien weet dat dit zo gaat dat dan zit er nog. Dat wou ik dan eens om die hoek mee om te eten. Dan is het morgen net bij jou. Pas mo hezes niti, suke fem kota mindak ka ni miam chait nanon.